0: Radio Reroll.
1: Als simugot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte glo, gach derdi on shore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Rira!

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht, de quischali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dark yon.
0: Rira.